twee fiddle, een klaf, een ware klavier, en de kans een volharige mijn. Ja, hier in je waar is kasmul, het doet naar is, af zo was de pin je hoi dat kreeg. 10 schilling voor die schrammen, en morgen fris maar krabbel.

Dank u wel. Dames en heren, geeft u het maar toe. Er schuilt een K3-meisje in elk van ons. Ook in u. K3 is overal. Dat hebt u intussen gemerkt. Jan heeft het daarnet uitgelegd. Toen we op zoek gingen naar muziek uit de lage landen, België en Nederland, dan kan je inderdaad niet om K3 heen. Ze zijn nu eenmaal overal. Op haarbandjes, etuietjes, volkorenbrood, noem maar op. Overal kom je ze tegen. En toen we dan in Nederland op zoek gingen naar een groep die ongeveer vergelijkbaar was, toen kwamen we uit bij een groepje van ongeveer 20 jaar geleden, dat volledig was opgetrokken uit hetzelfde soort dames, laten we maar zeggen. En dat was Luf. Kent u Luf nog? Patty, Marga en José. Ja? Vaderlandse kennis. In ieder geval, we hebben de nummers van K3 en die van Luf tegenover elkaar gezet. Een soort van België en Nederland van gemaakt, als je het zo mag uitdrukken. Zodanig dat we die nummers niet meer in de badkamer voor de spiegel moeten zingen, maar vanaf vanavond ook voor een levend en weldra gechoqueerd publiek. Meisjes, beginnen.

hier nog ziet. En daarom wil men naar geloven, ik zing het amor in het lied. Toen was de tijd nog dat de nekkers een watergeesten opgepast. Een pitte koesten trekken en verzoepen in het moeras. En er waren nog geen bonen, geen rivieren, geen stroom.

ze gebleven tot ons hier, hier kwam verbouw. En dan zou je vast leven, ik zak hier weg tot uw man zou. En dan riep ze aan groeste merre, het was een reuze machtig pijt. Het kwam gelopen al van verre, zwierde gemis aan een stijt.

zingende merre, een verzand ploeg in het gareel. En ze sneed een diepe gerre als een drokkels accordeel. Een morongier, odoriet veren, een wansapiet was teken blank. Het dus een trok gerecht te veuren, krom en schief ging ketten eind. En de kwellen bleef ze plekken, was aan mes, het was aan betand. Dat er een tattoo uit moest trekken, en als meet hij

handen van de ploeg en van de klauw. Al die jubels en die bergen zijn venijnig gemokt. Leeberg Palorig is bergen, ziet dat er mooi op gerokt. Je mag het van ma proberen en blijf benijen en ver ma poort. En zie je coureurs kreveren, Jezeke lacht in de boor. Zoveel steien, hoe zijn oevers, zoveel derpjes, hoe zijn zaal. Zoveel briggen gewoon je roeven, weinig schepen gewoon verbaal. Toch werd er nog veel gewandeld, het toerisme, de lijn op brood. Maar we hebben hem veel mishandeld, overstreuming is aan vroeg. Al geloofde in nieuwe nekkers, in ons hier of